0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden. In het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: nooit alleen.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De 2 optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcoes snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden. In het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Are you with me?
1: Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer.

0: zodat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden. In het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Breda Nu. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne tegen het land. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. VN-secretaris-generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over de vraag of het land moet gaan onderhandelen met de Europese Unie om lid te worden. Het referendum wordt op 29 augustus gehouden. Er wordt een tweede referendum in het vooruitzicht gesteld als de onderhandelingen echt tot lidmaatschap kunnen leiden. IJsland had zich al eerder kandidaat gesteld, maar staakte de gesprekken daarover in 2013 toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moker. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de N487 Zuid-Beijerland richting Numansdorp is een hevige brand aan het woeden. Daarom is de weg dicht tussen de aansluiting met de A29 en Numansdorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien?

0: dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne tegen het land. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. VN-secretaris-generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Onder meer PRO, D66 en de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het milieu en de arbeidsomstandigheden. Minister Karremans zegt dat het verdrag kansen biedt voor KLM in Azië en dat Europa andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg-Eindhoven staat 3 kilometer file tussen Moergestel en Oorschot. De N487 Zuid-Beijerland richting Numansdorp is dicht door een zware brand tussen de A29 en Numansdorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Haven't you heard I'm the internet girl?
3: I'm getting out of here.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op abonneren.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. De grote drone veroorzaakte een explosie en er ontstond

0: de New Glenn-raket werd gehouden in Cape Canaveral, een plaats in de staat Florida. Bezos spreekt van een hele zware dag, maar heeft al aangekondigd opnieuw te gaan bouwen aan een raket. Blue Origin wil met zijn Glenn-raket concurreren met de Falcon en Starship-raketten van SpaceX. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. De coronacommissie onderzoekt al jaren het coronabeleid van december 2019 tot het voorjaar van 2022. Op dit moment wil de commissie 47 personen horen, onder wie oud-premier Mark Rutte. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om lessen te trekken uit het verleden. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Onder meer Pro, D66 en de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het milieu en de arbeidsomstandigheden. Minister Karremans zegt dat het verdrag kansen biedt voor KLM in Azië en dat Europa andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Oh.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. De grote drone veroorzaakte een explosie en er ontstond een brand in een appartement op de 10e verdieping. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Het land zegt de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte te hebben geïnformeerd. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De test met de New Glenn-raket werd gehouden in Cape Canaveral, een plaats in de staat Florida. Bezos spreekt van een hele zware dag, maar heeft al aangekondigd opnieuw te gaan bouwen aan een raket. Blue Origin wil met zijn Glenn-raket concurreren met de Falcon en Starship-raketten van SpaceX. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. De coronacommissie onderzoekt al jaren het coronabeleid van december 2019 tot het voorjaar van 2022. Op dit moment wil de commissie 47 personen horen, onder wie oud-premier Mark Rutte. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om lessen te trekken uit het verleden. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Aan de gedupeerde veehouders is bijna 1,5 miljoen euro schade

0: Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda nu.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file door een kapotte vrachtwagen op de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Knoopend Leenrijden en Gelder op 4 kilometer file. De rechterrijstok is tot 1:50 dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Hij sluit volledige inname niet uit. Daarmee verbreekt hij het staakt-het-vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd onder meer de gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens waarachter het Israëlische leger zich zou terugtrekken. Eerder deze week pleitte een Israëlische minister voor vrijwillige migratie van Palestijnen, wat volgens mensenrechtenorganisaties neerkomt op etnische zuivering. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Gemiddeld viel 105 mm neerslag.

0: Aldo BHF van de verkooplijst afgehaald en op de kooplijst gezet. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. De algehele stemming op het Damrak is voorzichtig positief. Beleggers lijken hoop te putten uit de naderende deal tussen de Verenigde Staten en Iran over een verlenging van het staakt het vuren. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Aan de gedupeerde veehouders is bijna 1,5 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd. Voor preventieve maatregelen is er zo'n 5,3 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd vanuit de provincies. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Wil voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, pleiten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Hij sluit volledige inname niet uit. Daarmee verbreekt hij het staakt-het-vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd onder meer de gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens waarachter het Israëlische leger zich zou terugtrekken. Eerder deze week pleitte een Israëlische minister voor vrijwillige migratie van Palestijnen, wat volgens mensenrechtenorganisaties neerkomt op etnische zuivering. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Gemiddeld viel 105 mm neerslag, waar het andere jaren 148 mm was. De afgelopen 30 jaar is het aantal zonuren in de lente toegenomen met 29%. Het warmterecord van gemiddeld 11,8 graden is uit 2024. Zowel maart, april als mei waren

0: Iran over een verlenging van het staakt het vuren. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Wait till you're announced.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij gezondheidsdiensten komen volgens haar jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnen. Koopmans is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Weel voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, pleiten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De voetballer werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Promes ontkent en ging in beroep. Inmiddels zit hij ruim 1 jaar vast. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Volgens de Japanse overheid is de snelheid waarmee de bevolking krimpt zorgelijk. Japan kampt al jarenlang met vergrijzing. Het land heeft de oudste bevolking ter wereld. Bijna 1/3 van de bevolking is 65 plus, berekende het National Institute of Population and Social Security Research. Het weer, wolken en zon.

0: op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Knoopend Valburg en Paalgraven. 17 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook nog tot 12 uur ongeveer dicht. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Maden en Ruimschoksveer. 4 kilometer file. 10 minuten vertraging door een ongeluk. En een ongeluk op de N2 Maastricht-Eindhoven geeft 10 minuten vertraging bij Knoopend Paterdorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: De

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het is wel vaker op vrijdag al vroeg druk op de weg in Brabant op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard 10 kilometer file door een kapotte auto. Een kwartier vertraging. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Leende. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Valburg en knooppunt Pauwgraven 14 kilometer file. De weg is wel weer vrij. En 5 minuten vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij knooppunt het Vonderen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij gezondheidsdiensten komen volgens haar jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnen. Koopmans is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De voetballer werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Promes ontkent en ging in beroep. Inmiddels zit hij ruim 1 jaar vast. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Volgens de Japanse overheid is de snelheid waarmee de bevolking krimpt zorgelijk. Japan kampt al jarenlang met vergrijzing. Het land heeft de oudste bevolking ter wereld. Bijna 1/3 van de bevolking is 65 plus, berekende het National Institute of Population and Social Security Research. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 13 kilometer file tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Empel 21 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona heeft de vooraanstaand viroloog felle kritiek geuit op politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee zij in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed. Koopman stelt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een kleine groep kwaadwillenden. De politie in Uithoorn heeft gisteravond 2 mensen aangehouden bij demonstraties rondom de komst van een asielzoekerscentrum. Een 30-jarige man uit Uithoorn is aangehouden voor het gooien van een fles naar voorstanders van asielopvang. Een 19-jarige man uit Gouda werd meegenomen voor het verstoren van de openbare orde. Beiden zijn inmiddels weer vrijgelaten. Uithoorn gaat maximaal 250 asielzoekers opvangen in een voormalig kantoorgebouw in de gemeente. Voor het eerst sinds de nieuwste uitbraak van het virus in Congo is een ebola-patiënt hersteld. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat deze persoon het ziekenhuis heeft verlaten. De WHO benadrukt dat mogelijk al eerder patiënten zijn opgeknapt die niet op het virus getest zijn. In Congo is tot dusver bij 125 mensen met zekerheid vastgesteld dat ze het dodelijke ebola-virus hebben opgelopen. Bij 17 patiënten is duidelijk dat ze aan het virus zijn overleden. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: ANWB, hoe kan ik je helpen?
7: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Premier Jetten noemt de kosten voor privévliegtuigen van ministers te hoog en zegt dat het kabinet kritischer gaat kijken naar werkreizen. De overheid betaalde de afgelopen 5 jaar bijna 2 miljoen euro aan privéjets. Vooral het ministerie van Defensie maakte er veel gebruik van. De duurste vlucht was van oud-defensieminister Brekelmans naar Canada en kostte ruim 180.000 euro. Een vlucht van defensieminister Jessegus naar Cyprus kostte ruim 90.000 euro. Jetten wil een betere afweging vooraf. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. De EU wil zich niet volledig losmaken van China, maar wel minder afhankelijk worden van het land. De Europese Commissie gaat Europese bedrijven beter beschermen, zoals met strengere regels voor goedkoop Chinees staal en aanbestedingen voor elektrische auto's. Virologe Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona uitte ze felle kritiek op sommige politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee ze in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed, en sprak van ongelofelijke haat, lompheid en seksisme aan haar adres. Koopmans vindt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een paar kwaadwillenden. En in Gilgil in Kenia zijn 8 leerlingen aangehouden op verdenking van brandstichting na een dodelijke brand op een kostschool voor meisjes. Daarbij kwamen 16 leerlingen om en raakten bijna 80 anderen gewond. Volgens de Keniaanse onderwijsminister Ogamba waren er al eerder waarschuwingen over een mogelijke brandstichting, maar grepen leraren niet in. Ook zou een nooduitgang afgesloten zijn geweest en was de slaapzaal overvol. Branden op kostscholen komen vaker voor in Kenia. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kansen op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.
12: Ik daal de

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Radio Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakte voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die 16 miljard euro komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. De EU wil zich niet volledig losmaken van China, maar wel minder afhankelijk worden van het land. De Europese Commissie gaat Europese bedrijven beter beschermen, zoals met strengere regels voor goedkoop Chinees staal en aanbestedingen voor elektrische auto's. En in Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening op het strand en in het stationsgebied. Die maatregel is genomen na een aantal incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Politie en handhaving mogen groepen wegsturen, samenscholingen beëindigen en gebiedsverboden opleggen. Burgemeester Molenburg zegt dat de veiligheid van de inwoners en bezoekers voorop staat. Gisteren werd al preventief gefouilleerd, daarbij werd één persoon aangehouden voor belediging. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. En vanmiddag kunnen er ook nog zware onweersbuien ontstaan. Files met de meeste vertraging momenteel op de A2 Eindhoven-Utrecht. Bij Kerkdriel 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch 14 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel met een vertraging van een half uur. Half uur vertraging op de A27 Breda-Gorkum door 19 kilometer file tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 230 kilometer file staat er op de wegen in onze regio. En vanmiddag kunnen er zware onweersbuien voorkomen. Ook in ons gebied op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg. 15 kilometer file vanaf afrit Sint-Michielsgestel een half uur vertraging. 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Vanaf Culemborg 12 kilometer langzaam rijden. Kwartiertje op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen op Zoom-Zuid. Half uur vertraging op de A17 Dordrecht-Roosendaal. 2 kilometer file voor knooppunt De Stok door de file op de A4. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 19 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Oosterhout, Oost- en Industriegebied Avelingen. Half uur vertraging. Half uur vertraging ook op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 11 kilometer file bij Werkendam. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Best. En op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom bij Alfred Wouwse Plantage. 6 kilometer file na een ongeluk. Daar is de vertraging 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.

0: zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij de Mevlana moskee in Rotterdam-West zijn vernielingen aangericht door een groep van 6 mensen. In die moskee waren op dat moment bezoekers aanwezig die volgens het bestuur erg zijn geschrokken. De verdachten gingen er na het incident vandoor in een taxi. De politie onderzoekt de zaak en heeft camerabeelden veiliggesteld. Vermoedelijk gaat het om een groep beschonken personen. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel en heeft haar steun uitgesproken aan de moskee in Rotterdam. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakte voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die 16 miljard euro komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land vanmiddag en vanavond kans op zware onweersbuien. Op de wegen in onze regio 200 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Eindhoven-Utrecht een 30 minuten vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 18 kilometer file daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht bij Zaltbommel. Vanaf Culemborg 12 kilometer langzaam rijden met 1 uur vertraging. A27 Breda-Gorkum. Bij industriegebied Avelingen 20 minuten vertraging. De A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 11 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht nu 10 kilometer file. Want een ongeluk houdt daar 2 rijstroken dicht. Vertraging nu al een half uur. Half uur extra heb je ook nodig op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Zegger en Heerlen 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte in het zuiden van het land neemt heel ietsje af, al staat er altijd nog wel 180 kilometer bij elkaar hoor. Verkeer moet ook rekening houden dat er kans is op zware onweersbuien onderweg. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel de kop van 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Langer is de file op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg 20 kilometer en een half uur tijdsverlies. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer file en een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A16 Rotterdam-Breda. Daar zijn twee rijstroken dicht bij Dordrecht door een kapotte auto. 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging ook voor het verkeer op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. Van noord naar zuid op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 8 kilometer bij Werkendam met 20 minuten tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En een kwartier vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os. Bij knooppunt Baalgraven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de Raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jette noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. Koningin Maxima krijgt als reservist een algemene rol binnen de koninklijke landmacht. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de koningin bij het militaire huis van de koning geplaatst en niet bij een specifiek regiment of onderdeel. Vandaag kreeg Maxima haar baret met daarop het embleem van de generale staf en daarmee ronden ze het eerste deel van haar reservistenopleiding af. Het militaire huis van de koning bestaat uit 17 mensen, één daarvan is Maxima's dochter prinses Amalia. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Verkeer kan daar behoorlijk last van hebben. Verder nog 150 kilometer file in onze regio. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel een half uur vertraging. Half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Vanaf Veghel 15 kilometer file. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch gebeurde een ongeluk bij Zaltbommel. De weg is weer vrij, maar er staat vanaf Culemborg nog 12 kilometer file met een half uur vertraging. Een 20 minuten vertraging op de A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen. 20 kilometer file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Vanaf knooppunt Everdingen een half uur vertraging tot aan Werkendam. A50 Eindhoven-Arnhem. 10 kilometer file bij knooppunt Bankhoef met altijd nog een half uur tijdsverlies. En een kwartiertje vertraging aansluitend op knooppunt Paalgraaf op de A59 vanuit Den Bosch naar Os. Rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken onweersbuien van west naar oost over ons land. En in onze regio zitten we net onder de 100 kilometer file. Dus het gaat nu echt wel de goede kant op. Al heb je nog wel een half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Je komt daar in 13 kilometer file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 40 minuten is zelfs de vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel, de kop van 14 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf afrit Everdingen. A27 Breda-Gorkum, 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. Kwartiertje nog op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem door 9 kilometer file tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En 10 minuten vertraging bij Ulvenhout als je over de A58 vanuit Tilburg naar Breda rijdt, kom je bij Tilburg Centrum West al in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. De 7 mannen zaten daar al ruim een week vast na een zware regenval. De groep was bezig met een zoektocht naar goud toen de grot onder water kwam te staan. 5 van hen werden eerder al levend teruggevonden op zo'n 300 meter van de uitgang. Volgens reddingswerkers worden de overige overlevenden nog onderzocht en is de zoektocht naar die 2 vermisten nog bezig. Uit meerdere landen helpen hulpteams. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de Raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jette noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Staatssecretaris De Bat zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is. Eerder werd juist uitgegaan van plannen waarbij alle ongeveer 1100 bewoners zouden moeten verhuizen en Moerdijk tegen de vlakte zou gaan. Eind volgende maand volgt het besluit in overleg met gemeente en provincie. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken buien, onweersbuien van west naar oost over ons land. En in onze regio is het einde van de avondspits in zicht, nog 50 kilometer file op de wegen. A2 Den Bosch-Utrecht, nog een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Na een slip van een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer file nog tussen Culemborg en Zaltbommel met een klein half uurtje vertraging. En 20 minuten extra heb je nog nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Want het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: You keep me up in the night as I lie. I listen to your heartbeat. You hold me tight when I need to believe.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens de getuigen stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken buien, onweersbuien van west naar oost over ons land. En in onze regio is het einde van de avondspits in zicht, nog 50 kilometer file op de wegen. A2 Den Bosch-Utrecht, nog een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Na een slip van een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 12 kilometer file nog tussen Culemborg en Zaltbommel met een klein half uurtje vertraging. En 20 minuten extra heb je nog nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Want het rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Onder meer in Hogezand, Zoetermeer en Appelscha moesten brandweerkorpsen uitrukken. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Op verschillende trajecten reden vertraagde of helemaal geen treinen. Op de wegen zorgden zware regen en omgevallen bomen voor files en ongelukken, onder meer op de A13 bij Delft. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. De nieuwe verbinding gaat concurreren met de Eurostar, maar de reistijd is met ruim 7 uur wel veel langer. Daar staat tegenover dat de tickets al te koop zijn vanaf 19 euro. Den Haag krijgt hiermee weer een directe treinverbinding met Parijs en Antwerpen. GoVolta zegt internationale treinreizen betaalbaarder te willen maken. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. 7 mannen zaten daar al ruim een week vast na een zware regenval. De groep was bezig met een zoektocht naar goud toen de grot onder water kwam te staan. 5 van hen werden eerder al levend teruggevonden op zo'n 300 meter van de uitgang. Volgens reddingswerkers worden de overige overlevenden nog onderzocht en is de zoektocht naar die 2 vermisten nog bezig. Uit meerdere landen helpen hulpteams. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Staatssecretaris De Bat zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is. Eerder werd juist uitgegaan van plannen waarbij alle ongeveer 1100 bewoners zouden moeten verhuizen en Moerdijk tegen de vlakte zou gaan. Eind volgende maand volgt het besluit in overleg met gemeente en provincie. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Ask yourself.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Volgens Bondi wilde het ministerie openheid geven, maar werden er bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. De Democraten verdenken het ministerie ook van het achterhouden van documenten. Maar Bondi ontkent dat en zegt dat alleen dubbele, vertrouwelijke of irrelevante stukken niet zijn vrijgegeven. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Onder meer in Hoge Zand, Zoetermeer en Appelscha moesten brandweerkorpsen uitrukken. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Op verschillende trajecten reden vertraagde of helemaal geen treinen. Op de wegen zorgde zware regen en omgevallen bomen voor files en ongelukken, onder meer op de A13 bij Delft. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. De nieuwe verbinding gaat concurreren met de Eurostar, maar de reistijd is met ruim 7 uur wel veel langer. Daar staat tegenover dat de tickets al te koop zijn vanaf €19. Den Haag krijgt hiermee weer een directe treinverbinding met Parijs en Antwerpen. GoVolta zegt internationale treinreizen betaalbaarder te willen maken. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het gaat om kleine toestellen voor snelle levering van pakketten, onderdelen en medische spullen. eSmart Evia is een dochter van de in Dubai gevestigde eSmart Group. Volgens Lelystad Airport passen de stille elektrische vrachtvliegtuigen goed bij de verduurzaming van de luchtvaart. Vandaag was de demonstratievlucht van het toestel in Lelystad. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: kwam hier net dus bij de studio aan. Ik kijk rechts door die glazen deur heen. Geen licht. Nou, ik snap er helemaal niks van, dacht ik bij mezelf. Ja, Arjan is er dus vandaag niet. Dus je had ook geen 90s till 9. Weet je wat ik dan gewoon even lekker voor je doe? Dan heb ik gewoon eventjes lekker de 90s after 9 voor je. Je hoorde Snap met The Power en daarvoor nog Bamfunk MC's met Freestyler op deze vrijdagavond. Hoeveelste is het eigenlijk? 29 mei. En dan staat er ook nog een hele mooie klok bij. Die geeft dan weer aan dat het 10 over 10 is geworden na toch wel deze bloedje hete zon overgoten week. Wat ook alweer een beetje een korte werkweek was.
1: Gelach.
0: Kort werkweekje dus, maar dat betekent niet dat vrijdag niet de start is van je weekend. Het weekend is gewoon weer lekker begonnen. Ga ik samen lekker met je aftrappen. Tot aan 11 uur ben ik er lekker voor je bij hier met Weekend Boost. Hey, en ik had Capri Ponte nog eventjes voor het weerbericht gevraagd. Alleen zijn weerbericht komt hier niet helemaal uit.

Ik moet zeggen dat ik hem zo bijna 20 jaar na release nog steeds lekker vind klinken. En ik kwam toevallig laatst tegen deze track. Freeman Says en Bailey Took. Met Uninvited hoorde je tijdens Weekend Boost op Breda nu. Ja, daarvoor het weerbericht van Gabri Ponte, wat niet helemaal is uitgekomen. Thunder! Ja, waar is een beetje driekwart van Nederland helse onweersbuien zijn losgebarsten. Heb ik toch nog toe serieus geen druppel regen zien vallen hier in Breda. Dat is even lekker zeg. Goed, het is Breda nu weer naar luisteren. Tot aan 11 uur ben ik er voor je bij hier tijdens Weekend Boost. Met nog een hele hoop toffe dingen die eraan zitten te komen. Iets waar je op moet stemmen bijvoorbeeld. En een nieuwtje over ploegendienst. Nou, dat en meer zometeen dus. Eerst de Shapeshifters. Lola's Team.

Brede nu Weekend Boost, Lost Boy J. Could Be Wrong hoorde je op deze vrijdagavond. Daarvoor de Shapeshifters met Lola's Team. En zometeen misschien wel de zomerhit of één van het jaar in ieder geval. Eerst eventjes Alice DJ nog voor je. In een bijzondere remix. Want de heren die deze geremixed hebben, die waren afgelopen donderdag ook nog hier eens in Breda, zeg. De Funkmo Brothers. Better Off Alone.

0: 10:30, de zon begint een beetje lekker onder te zakken. Het is nog een beetje lekker warm buiten en dan past deze er toch wel perfect bij. Another and Talk to You. En daarvoor LSDJ in de remix door de Funkmo Brothers. Better Off Alone. En het is inmiddels 9:30 geworden. Precies de hoogste tijd voor de brede update. Tijmen is daar inmiddels ook alweer voor aangeschoven. Tijmen!
1: De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen.
0: Vraag ik me toch af of die tv's niet van tevoren al op reden nu alvast afgestemd zouden zijn. Had wel handig geweest als ze dan uiteindelijk ergens, weet ook niet hoe het achterliggende verhaal is van de televisies. Kwam ineens zo op me op. Zouden ze afgestemd zijn op reden nu, ja of nee? Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Goed, het weer dan voor dit weekend, want morgen gaat de zon flink schijnen. Alleen in Limburg kan nog een onweersbui vallen en de temperatuur, ja, die ligt dan rond de 25 graden en er staat maar weinig wind. Vanaf zondag, ja, dan neemt de kans op een bui overal wel weer toe. Na het weekend daalt de temperatuur naar ongeveer 20 graden. Nou, dan ga ik nog eventjes met je op de weg kijken. En dat is dan wel handig als ik die erbij pak. Er staan files. Ik heb best wel... Dat is het weer. Nee, die moet ik niet hebben. Er staan files, dat weet ik. Dat kun je van me aannemen. Maar waar ze staan, dat wil je natuurlijk ook van me weten. En die gaat er nu voor je aankomen. Jezus, wat is dit, joh? Last van de hitte, zou ik wel kunnen zeggen. Goed, sowieso een algemene waarschuwing. Want in het oosten, zuiden en zuidoosten van het land kunnen nog zware onweersbuien vallen. En verder kom je in de file te staan op de A9, Alkmaar-Diemen. Dat is tussen Raasdorp en Holendrecht. 5 minuten vanwege verderop gelegen werkzaamheden. Op de A10 Amstel richting Koenplein. Tussen knooppunt Amstel en de Nieuwe Meer 10 minuten vanwege wegwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn daar ook dicht. A10 ook nog knooppunt Amstel Koenplein. Tussen Amstel en de Nieuwe Meer 7 minuten heeft ook daar te maken vanwege wegwerkzaamheden. De A27 dan nog tenslotte Utrecht-Breda tussen Noordloos en Werkendam. 5 minuten heeft dat te maken met werkzaamheden. De weg is daar verderop ook dicht en verkeer wordt omgeleid. En dat zou dan allemaal morgenochtend om 8 uur 's morgens weer opgelost moeten zijn. Tijmen.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Daft Punk en One More Time. Nou ja, sommige stukjes, ik weet niet wat dat was, maar goed. Bleef hangen of zo, net dit ook een beetje haperen. Nou goed, doet er allemaal niet toe. Zometeen, wat ga ik zometeen eigenlijk doen? Ik wilde eigenlijk nog een keer draaien, maar goed. Als het dan op die manier zo hapert en doet, heb ik daar eigenlijk ook helemaal geen zin in. Dan ga ik gewoon even een andere lekkere classic voor je draaien. Van Gusto en Morhol, een Disco's Revenge. En ik had nog wat beloofd aan je, een nieuwtje over ploegendienst. Want als je zelf draait, kun je weer meedoen aan de DJ-contest die zij hosten. Tot 1 juni kun je jouw mix insturen. Moet van maximaal 30 minuten zijn. Segato en trap mixen, of tractor mixen zijn niet toegestaan. Hij moet op Soundcloud. Nou goed, eigen producten zijn een dikke pre. Is natuurlijk ook logisch. Hey, alle info's die vind je gewoon terug op het kanaal van Ploegendienst. Ook waar je het allemaal precies naartoe moet gaan sturen. Tot 1 juni kun je dus die mix van maximaal een half uur insturen. En wie weet draai jij dan wel dit jaar op Ploegendienst. Wie zou het zeggen, hè?

Ook weer zo'n lekkere classic, hè, van de Groove Josh Project. Infinity en Gustav Mol hoorde je daarvoor met Disco's Revenge. Zometeen, ja, slecht nieuws is ook nieuws. Ik moet het ook helaas aan je brengen. Slecht nieuws voor studenten. Ja, hoe dat zit, duik ik zometeen dieper met je op in. Eerst, ja, handen omhoog voor Detroit. Verder Grant en put your hands up for Detroit.

komt een berichtje binnen via de Breda Nu app van Jordi. Die zegt, goh, wat een heerlijke classics toch vanavond tijdens Weekend Boost. Ik heb goed nieuws voor je, Jordi. Ik heb er nog meer. En wil jij ook iets delen met mij hier op deze vrijdagavond? Dat kan. Download dan eventjes de gratis Breda Nu app op de voor jou bekende appstores. Waar je je apps voor je telefoon vandaan haalt. En dan kun je bij de radiostream een berichtje sturen naar de studio. Nou, hoe leuk is dat? Kun je bijvoorbeeld je weekendplannen delen of wat dan ook. Hey, slecht nieuws. Ja, ditmaal voor studenten, want algemeen bekend is dat ze vaak al een beetje krappe kast zitten, studenten. Hè? Dat is een van die typische clichés. Maar het wordt er niet makkelijker op te weten dat de kamerprijzen weer omhoog zijn gegaan. Ten opzichte van vorig jaar zijn de kamerprijzen met 9,2% gestegen. En daarmee komt nu de Kamer hier in Breda uit op een gemiddelde prijs van €595. Ja. Ik kan me één ding herinneren, dat is niet wat ik er destijds voor betaalde. Het is inderdaad een flinke prijsstijging geweest. Maar dat is natuurlijk ook met die inflatie en allemaal woningschaarste, noem het allemaal maar op, ergens ook wel weer te verklaren. Dus zoek in een kamer hier in Breda. Nou, sterkte met zoeken naar iets betaalbaars, kan ik dan zeggen. Heb ik nu in ieder geval een lekkere plaat voor je van Oscar met Car. Dit is Sweet Nothings.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zoveel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Nu zegt de inspectie dat er scherper had moeten worden ingegrepen. Ook zouden wensouders en donoren onvoldoende zijn geïnformeerd over het beleid. Steeds meer Tweede Kamerleden willen een groot onafhankelijk onderzoek naar donorconceptie. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump had zijn eigen naam toegevoegd aan die van het beroemde cultuurcentrum in Washington. Maar volgens de rechter is daarvoor eerst toestemming van het Amerikaanse congres nodig. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. Er was al veel kritiek opgekomen vanuit de culturele sector. Zo vertrok de Nationale Opera uit het Kennedy Center. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Volgens Bondi wilde het ministerie openheid geven, maar werden er bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. De Democraten verdenken het ministerie ook van het achterhouden van documenten. Maar Bondi ontkent dat en zegt dat alleen dubbele, vertrouwelijke of irrelevante stukken niet zijn vrijgegeven. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het gaat om kleine toestellen voor snelle levering van pakketten, onderdelen en medische spullen. eSmart Avia is een dochter van de in Dubai gevestigde eSmart Group. Volgens Lelystad Airport passen de stille elektrische vrachtvliegtuigen goed bij de verduurzaming van de luchtvaart. Vandaag was de demonstratievlucht van het toestel in Lelystad. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ja, Mojo leerde hier met tonight tijdens Weekend Boost op Breda nu. En Mojo die had er blijkbaar ineens helemaal geen zin meer in. Maar goed, dat kan natuurlijk allemaal gebeuren. 10:10 is het inmiddels geworden op deze vrijdagavond 29 mei 2026. Deze vrijdagavond waar wij samen het weekend openen en waar ik er tot aan 11 uur voor je bij ben. Althans, het laatste uurtje of half uurtje lekker in de mix, zoals iedere week, zoals je van ons gewend bent. En heb je nou nog geen weekendplannen? Nou ja, ik noemde het net al, hè, afgelopen donderdag was een beetje mosterd naar de maaltijd. De Funkmo Brothers in Breda, in Club Café om precies te zijn. Maar ook vanavond hebben ze een hosting van Houseman Event. En Compound komt morgen met een portie Tech House daar langs. Stond echt alleen een klein dingetje onder in die aankondiging waarvan ik echt met de handjes samen zit dat het allemaal goed gaat zitten komen. Ze zeggen, in de wandelgangen gaat er al het een en ander rond over het voortbestaan van Club Café. Hier komen ze na dit weekend met een duidelijke bericht op het terug. Nou ja, hopen op het beste dan, maar dat is het enige wat ik dan kwijt kan, want laten we zijn, dit is nog wel de plek waar onze talenten zich kunnen laten zien hier in Breda. Zo is het dan natuurlijk ook wel weer. Goed, nog een uurtje lang Weekend Boost door die speakers van je heen. Met een hele portie classics ook nog voor je in de aanbieding. Waaronder eentje. Ja, was dat met zo'n dansje of zo erbij? Het was een ding toen, weet ik in ieder geval, in 2012. Barbra Streisand, die komt er zo meteen voor je aan. Maar ik heb eerst nog een leuke plaat voor je die je op zondag kan draaien.
1: Am ersten Tag schuf Gott die Welt. Am zweiten Tag erschuf Gott die Menschen. Am dritten Tag schuf Gott die Musik. Am vierten Tag erschuf Gott den Club. Und die Menschen tanzten.

En een tipje van mijn kant. Gooi het raam even lekker open, want het is nu even lekker afgekoeld. Dat heb ik hier ook gedaan, want het is hier binnen ook vrij warm geworden. En de temperatuur is merkbaar aan het zakken. Dus als je wegsmelt in je huis, lekker dat raam open. En dan gaat het helemaal goed komen op deze avond. Dit is Mac met Thunder in My Heart Again.

0: Ja, mooi, die doet het. Weer eens. Nee, hè? Ik heb geen idee wat hier aan de hand is. Wat de hek? En ik geef dat ding een zwiepje en dan komt er ineens vol geluid uit. Nou goed. Kan allemaal natuurlijk aan mij liggen. Ik kan wel naar het verkeer gaan zitten kijken. Maar ik heb eigenlijk meer zin om naar de brede update eerst te gaan zitten kijken. Want daar is Tijn natuurlijk voor binnengekomen. Gewoon op dit tijdstip. Wat een gekut weer vanavond, zeg. Nou ja, hij zit me een beetje aan te kijken van hou je alsjeblieft even in. Maar ja, soms heb je wel eens van die avond de brede update met Tijn en Moeker.
1: De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle.
2: Help, help!
3: Wat is het?
2: Er is een schip met weeskinderen
4: gekopskaskpest.
0: Tijd om naar het weer te gaan kijken. Zaterdag schijnt de zon flink. Alleen in Limburg kan nog een onweersbui vallen. Temperatuur ligt rond de 25 graden en er staat dan maar weinig wind. Vanaf zondag, ja, dan neemt de kans op een buitje overal wel weer toe. Na het weekend daalt de temperatuur naar ongeveer 20 graden. En hoe is het dan op dit moment op de weg? Ja, dat is bar en boos? Nou, zou ik ook weer niet zo zeggen. Er geldt in ieder geval wel een algemene waarschuwing, want in het oosten, zuiden en zuidoosten van het land kunnen nog zware onweersbuien vallen. Files die staan verder nog op de A13, dat is Den Haag-Rotterdam, tussen Delft en afrit Rotterdam Airport. Weet je, telesysteem, dat zit gewoon lekker. Wat is dit nou weer? Ik heb net een A13 voor mijn neus. En die A13 gaat weg en dan krijg je ineens de A9 en de 10 en de A44. Nou, A9 Alkmaar-Diemen dan tussen Raasdorp en Holendrecht 5 minuten. A10 Amstel-Koenplein tussen Amstel en de Nieuwemeer 7 minuten. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar-Noord 5 minuten vertraging daar. Verder nog A12 Arnhem-Oberhausen 7 naar Duitse grens. Werkzaamheden, weg is daar dicht. A15 Gorkum-Nijmegen tussen Del en Meteren. Ook daar dicht vanwege wegwerkzaamheden. En tenslotte nog op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Geldermalsen en knooppunt Del. Ook daar zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en omrijden kan dan via Os en Den Bosch. Tot zover de brede update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website en social media kanalen. En dan is het nu de hoogste tijd geworden voor de mix.
5: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken Liedjesfabriek zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zoveel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Nu zegt de inspectie dat er scherper had moeten worden ingegrepen. Ook zouden wensouders en donoren onvoldoende zijn geïnformeerd over het beleid. Steeds meer Tweede Kamerleden willen een groot onafhankelijk onderzoek naar donorconceptie. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump had zijn eigen naam toegevoegd aan die van het beroemde cultuurcentrum in Washington. Maar volgens de rechter is daarvoor eerst toestemming van het Amerikaanse congres nodig. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. Er was al veel kritiek opgekomen vanuit de culturele sector. Zo vertrok de Nationale Opera uit het Kennedy Center. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, er kunnen vooral in het oosten nog flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk ook met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar 1 graad of 8 in het noorden en 18 in het zuiden. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens een getuige stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De 2 Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De 2 kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens de getuigen stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De 2 Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De 2 kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. No,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij de Hoge Brug in Breda is dinsdagavond rond 6 uur een bootje met 6 personen omgeslagen. De brandweer rukte uit en wist alle opvarenden uit het water te redden. Volgens ooggetuigen lag het bootje niet stabiel in het water, waarna het omsloeg. Niemand raakte zichtbaar gewond, maar de betrokkenen waren wel flink geschrokken. Naast de brandweer kwamen ook politie en ambulancepersoneel ter plaatse. Medische hulp bleek uiteindelijk niet nodig. De situatie was daarna snel onder controle. De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een PostNL pakketpunt aan het Hekven in Breda. Tijdens de actie werden pallets met televisies in een bakwagen geladen. Volgens de getuigen stonden er daarna nog meerdere pallets buiten en zou de bakwagen nog een keer moeten terugkomen. De televisies leken allemaal van hetzelfde merk en model te zijn. De Fiat bevestigt dat het om een lopend strafrechtelijk onderzoek gaat, maar kon verder geen details geven. Pakketten van klanten zijn niet meegenomen. Mensen die het pakketpunt bezochten, werden weggestuurd en konden de volgende dag terugkomen. De brandweer moest dinsdagavond uitrukken vanwege een stapel banden die in brand was gestoken op een speelplaats aan de Heuvelbrink in Breda. Buurtbewoners probeerden de brand aanvankelijk nog zelf te blussen met emmers water, maar dat bleek niet voldoende te zijn. De brandweer kwam even daarna ter plaatse en wist het vuur wel uit te krijgen. Wie de banden in brand heeft gestoken is niet bekend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De 2 Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De 2 kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.